0: chet nendoi en porietap kolenjin.
1: Banda agetugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni en soet. En konyit ak boiboyet niko keteshet nelel. Tuget nelel. Emo FM nenyo tugul.